0: Deze gejiege ik pens ik falle. Deze gejiege ik pens ik falle. Deze gejiege ik pens ik falle. Deze gejiege ik pens ik falle.
1: Spaß, Alter. Yeah. Okay.